Wat is het verschil? Als je ergens wordt gevonden, of als je zelf een mens kunt vinden. Het is het verschil tussen de overwinnaar en de onverwonnene. Waar heb ik niet overal gelegen? Als een dode hond, op straat, bij de kerk. Hey, strontchef, het is zondag. Zondag, omdat er een zomer is in het leven. En nou moet je weg. Helemaal weg. Weg totdat je dood bent. Eindelijk helemaal doodvormig. Jij drinkt jouw wereld in het leven naar beneden, zeiden ze altijd. En niemand heeft de hondenbekchef gevonden.

ben een meester in het verrekken. Mijn landstreek kent mij al langer dan dat ik aan het verrekken ben. En iedere veldweg moet mij kennen. Iedere boom die om ophangen vraagt. Langs een natte veldweg, daar hebben twee vochtige honden snuiten tegen elkaar aan moeten botsen. Totdat tussen die twee de hoofdkaas is gestold. Volle broek, volle buik, zwoerd, gekookt varkensvlees, spek, een paar wurmen. Een grote smerige lever om mee te zuipen. En een paar peperkorrels. Dat was dan de hondenbekchef. Verrot geboren en onsterfelijk. Onsterfelijk als zo iemand die ze nergens op de wereld hebben kunnen schijten.